geen schier, we kleren voel van mijn gieren, maar raar schier. Ik lijk erop op een eigen schier, als je het me kan weten. Voel die pittenbrood, ik zoek erop de gemoeder, voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze mooren dik. Maar mijn plisting zeg, die ganze shit me kan weten. Zal me hoeken voor die ganze toys wat. Ga je in de schoen, die was time schat. Ik weet niet hoe ze tien, wat ga je ervoor. Ik ben de ganze vergemarreld, de ganze verplanterd. Wat die ik met een rasje doe, oh, oh. Maar ik zoek een eigen zaak, ik heb geen schap. Want als ik, wat, mag ik ga je in dat land. Met die dag, vier stikkel fleisch.